0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Dat nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

deze brief bind ik vast.

0: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Herengewaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daartegen aan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Herengewaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maandagsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
2: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
3: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal anderen licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
2: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
4: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
2: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer. De vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Yeah.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag 2 jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijven terrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Eilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente Alkmaar te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Eerugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten 2 auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Eerugewaard is afgelopen weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in het stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor Oekraïense gemeenschap. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk, maar zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Eerugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even na 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten 2 auto's als verloren worden beschouwd. En liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Dat gebeurde op de Stationsweg. Daar raakte de man met zijn fiets een paaltje, waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of hij te veel alcohol in zijn bloed had. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag 2 jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Eilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente Alkmaar te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam staat tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Eerugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten 2 auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Eerugewaard is afgelopen weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in het stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor Oekraïense gemeenschap. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk, maar zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: pr@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 Amsterdam-Horen staat bij Volendam 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Eerugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even na 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten twee auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Eerugewaard is afgelopen weekend voor de tweede keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in het stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor Oekraïense gemeenschap. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Akkersloot 7 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

zomaar beginnen op de maandagmiddag. 4:04. Goedemiddag. Je luistert naar de live programmering hier op Radio 80 met ondergetekende Tor van de Winter. In de Good Afternoon Show tot 6 uur op deze mooie maandagmiddag, de 24 augustus 2026. Gestart met Mika Paris en Will Downing, Where is the Love? Nog zo'n klassieke, ja. James Ingram en Michael McDonald, Jammer Be There. Nogmaals tot 6 uur zijn we bij je met fijne en veel goed muziek op deze mooie maandagmiddag. Kan er niks anders van maken, nee.

0: 10 minuten over 4 in de live programming van Radio 80 hier in Egmond aan Zee. Voor de kust en Duinstreek, James Ingram en Michael McDonald. Ja, Moby Dare.
1: Good afternoon met Tor.

klassieker. Marvin Gaye en het legendarische Sexual Healing, 13 minuten over 4. Voor de kust en daar strijken. We gaan naar Parijs toe met Kenny B.

0: zijn Parijs, ja. Toch leuk op die maandagmiddag met dit boemer weer.
1: Good afternoon met Thorwald.

ook alweer een jaar of 10 oud hoor. Sarah Larsson en The Lush Life op Radio 80, 105.9 FM, kabel en het wereldwijde web.

Disco Hit Machine en Sophie and the Giants. In the Dark. Op deze mooie maandagmiddag. Op 80 voor de Kust en Duinstrijk. Ja. Wat gaan we hiervan zeggen? Dua Lipa. En Love Again. Mag niet primeren, maar... Het blijft toch wel een heerlijk plaatje, ja.

ze bleef maar stooien met liefde. Dua Lipa en Love Again. Tijd voor een stukje folk op de maandagmiddag. Ja. Gaan we doen met de First Aid.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file in de regio. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor de aansluiting met de A4... sta je nu iets meer dan 5 minuten in de file. Op de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend 5 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot... ruim 20 minuten verdraging door slecht wegdek. En op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek... is de verdraging ook iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De Viewertour Egmond op 27 en 29 november is deels al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag 2 jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

zomaar zo'n oude kraker uit een diep ver verleden vandaan. The First Choice en Dr. Love hier op 80. Het is ondertussen 6:05 en we draaien David Grant en Jackie Graham. Could it be? I'm falling in love. Zou zomaar kunnen hoor, ja. Je weet het niet op die mooie maandagen hier in augustus. Kan allemaal verkeer.

0: Avicii en You Are hier op 80, kwart voor 5.
1: Dit is de Good Afternoon Show. Elke werkdag tussen 4 en 6 op Radio 80.
0: Met veel goede muziek tot een uur of 6, ja. Met Player en Baby Come Back.

ook allemaal zomer de maandagmiddag. Ja, Player and Baby Come Back. Toch echt wel feel good muziek hoor, ja. Met een stukje melancholie. Zo ook deze van Radio. Ray Parker Jr. en Jack and Jill. They went up the hill.

bijna 5 uur live programmering op Radio 80. Live vanuit Studio Zuiderduin hier in Egmond aan Zee aan de voet van de Van Spijk. Kunnen we deze ook draaien? Chicago. En if you

Chicago en If You Leave Me Now voor de kust- en duinstreek. Nog één te gaan tot vijf. Ja, dan de commerciële gedachten en het nieuws van vijf uur. Dat doen we met de Little Rift Band uit Australië vandaan. It's a long way there. Ja, het is even vliegen, dat wel.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen knooppunt Velsen en Akersloot 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Het wegdek is er daar namelijk slecht aan toe. De spitsstrook is dicht. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Sergio Mendes in de Good Afternoon Show hier op 80. Terug een klein beetje uptempo. Met de Pasadena's en Riding on a Train.

op de maandagmiddag met de Pesadillas en Riding on a Train. Ja, mooi. 16 minuten over 5. En we draaien de Sexbomb van Tom Jones en Mouse T.

0: Sexbomb van Tom Jones en Mouse Tier. Voor de kust aan Duinsteken op de 105.9 FM. De kabel en het wereldwijde web. Ja.
1: Good afternoon met Torvald.

straks om 6:00 een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bart Verhulsten. Ik ga jullie volgende week spreken. Klokslag 4:00 op de maandagmiddag, 105.9 FM. Op Radio 80 voor de kust aan Duinstreek. Nu, Sister Sledge. I'm thinking of

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten.

0: Wij haten fraaie items.
1: Huis, tuin en keukenfeitjes.
0: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
1: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio, maar de meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Wel veel vertraging is er op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging 20 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht vanwege een ongeluk. Verderop bij knooppunt Kooimeer ook nog 10 minuten oponthoud. Er staat nu een kapotte auto op de A22 Velzen Beverwijk bij de afrit IJmuiden. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrijkwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Beverwijk is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en er vertraging een kwartier. En op de N208 Sassenheim-Velsen voor de aansluiting met de A22 ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB.

hele goede morgen. Hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zitten weer in een warme studio. Het is natuurlijk weer een prachtige dag deze vrijdagochtend. De zomer houdt maar niet op. Gelukkig niet, maar aan de andere kant, we verlangen ook wel een beetje naar wat water en regen natuurlijk. Goed, vandaag niet. En ik praat ook met twee mannen deze keer, kunstenaars. Ik ga praten met Peter van den Berg over zijn expositie in Galerie de Kapberg. En daarna met Martijn Voorhout over Ode aan het Water in Kunstuitlijn Alkmaar. En dat zijn telefonische interviews. Dus we hebben vandaag weer onze eigen platenkast. Ik heb platen meegenomen van thuis en André ook. En we gaan luisteren naar twee nummers achter elkaar. The Babies en The Doobie Brother. Isn't it time?

0: Ja, dat waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. En ook daarvoor The Babies met Isn't It Time. En die draaiden we van de Pop Classic LP uit onze eigen platenkast. En ik heb aan de telefoon Peter van der Berg. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. We praten zometeen over de expositie in Galerie de Kapberg. Die begint vandaag eigenlijk, hè? Ja, 14 augustus. Jij doet daar aan mee.
1: Ja.
0: Ja, wat voor werk laat je zien?
1: Ik ben beeldhouwer. Dus ja. Ik laat ruimtelijk werk zien.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En andere kunstenaars zijn Chris Koenraad. En die maakt schilderijen. En Leonie van Zandvoort is graficus.
0: Ja. Ja, dus inderdaad, Leonie van Zandvoort en Guus Koenraad. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 20 september... in de Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Hoe lang ben je al beeldhouwer?
1: Zo, dat is al bijna 50 jaar.
0: Ja? En welke opleiding heb je gedaan?
1: Ik heb eerst bouwkunde gestudeerd... en later ben ik naar de academie gegaan. Academie voor Industriële Vormgeving... wat nu de Design Academie is in Eindhoven.
0: Ja, en altijd ook wel abstract gewerkt of is dat pas later gekomen?
1: Nou, nee, dat is... In het begin was het wel figuratief. Dat had natuurlijk ook met de opleiding te maken. Ik bedoel, toen was het ook altijd naar model tekenen en was figuratief... was wel erg aan het bod, in de opleiding... Maar later is dat heb ik een eigen weg gekozen en dat is veel meer zeg maar de architectonische kant ingegaan en ruimtelijk.
0: En heb je ook een bepaald thema met dat werk?
1: Nou, thema niet zo zeer, maar wel dat architectuur is voor mij altijd wel een inspiratiebron geweest. Eigenlijk het mooiste vak van de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Als het allemaal goed gaat en goed doet. Maar langzaamaan is dat verschoven, zeg maar, richting naar de natuur. En hoe dat je met de natuur omgaat en hoe dat je naar de kijkt. En wat je daarin vindt en de inspiraties daaruit haalt.
0: Ja, en wat voor materiaal gebruik je onder andere?
1: Ja, dat is heel verschillend. Dat is, dat kan van karton, papier, metaal, hout. Allerlei materialen.
0: Ja,
1: het is niet zozeer dat het eenduidig is in brons of wat dan ook. Brons kan ook een materiaal zijn, maar het is heel veelzijdig en allerlei materialen worden gebruikt om tot een vorm te komen.
0: Ja, en wat laat je nu in de Kapberg zien?
1: Dat zijn ruimtelijke objecten, architectonische objecten, veelal. Ook wel omgevings-environments, die heel erg met de omgeving en met de natuur en onze woonomgeving te maken hebben. Dus het is eigenlijk een referentie, een beeld van wat je tegen kunt komen, wat je ziet. En ja, het is het.
0: Ja, en jij komt uit Eindhoven natuurlijk. Is dat meer gebaseerd op jouw omgeving of is het meer universeler?
1: Nou, wel universeel. Maar ik ga natuurlijk heel vaak hier in de omgeving naar een bos. En wandel daar en kom ik van allerlei dingen tegen. Dat is natuurlijk heel anders als je in Groningen of Friesland of in Noord-Holland loopt.
0: Ja, zeker.
1: Dan heb je een hele andere omgeving. Hè. Maar het is wel in die zin wel universeel. Maar ja, het is logisch dat je natuurlijk in je eigen omgeving dus dingen gebruikt die je interesseren. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is, in die zin wel.
0: En welk materiaal kunnen we zien ook dan?
1: Nou, er zitten zelfs groene elementen tussen. Heel klein, heel subtiel. Heel veel in karton. Bouwwerkjes. Omgevingswerkjes. Dat is natuurlijk in woorden natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dat zou ze moeten gaan kijken. Dan kun je heel veel ontdekken wat daar te zien is, ja.
0: Ja, en je exposeert samen met Guus Koenraad en met Leonie van Zandvoort. Maar jullie zijn wel bij elkaar gevoegd eigenlijk, hè? Doet de Kapberg altijd.
1: Nou, in dit geval had ik een tentoonstellingsconcept ontwikkeld.
0: Ja.
1: Wonder to be wonder. Dwalen om te verwonderen. En dat heeft natuurlijk allemaal met dat wandelen te maken en kijken naar de omgeving. Wij zijn gestart met drieën gestart op die opleiding en we zijn gezamenlijk afgestudeerd.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, en na ruim 40 jaar komen we elkaar weer tegen en zie ik dat hun interesse ook heel erg in die kant liggen. En zijn we gaan doorpraten van, is het interessant dat we met drieën een tentoonstelling ontwikkelen die we misschien in ieder geval op meerdere plekken zouden kunnen doen in het land.
0: Ja, en vandaar de Kapberg?
1: Ja, nou, de Kapberg is een heel interessante plek, omdat die vooral door kunstenaars geleid wordt.
0: Mm-hmm.
1: En al 54 jaar bestaat, wat uniek is in Nederland in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: En een fantastische plek, een mooi dorp. Zeker de omgeving, die ruïne die daar staat. Ja, echt een hele mooie plek. En dus dat is wel heel interessant om zo'n plek daar te mogen exposeren.
0: Ja, en jullie hebben deze week ingericht natuurlijk, hè? Hoe ging dat?
1: Ja, dat ging goed. Ja, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk veel werk. We zijn vandaag ook nog de hele dag bezig geweest. En om dingen, te presenteren, echt goed op elkaar af te stemmen. Dat het ook een interessante tentoonstelling is. Dat mensen er doorheen kunnen lopen. En vooral dat dwalen en verwonderen ook in de tentoonstelling kunnen vinden. Daar zijn we natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Van. Heel erg benieuwd naar wat het publiek daar in herkent.
0: Ja.
1: En om dan zo'n plek te vinden, dat is nog niet zo eenvoudig. Het is geen commerciële galerie. Het is echt een stichting. Echt zonder winstoogmerk. Hè. Ze vragen wel wat quotage als het een beeld verkocht wordt of een werk verkocht wordt.
0: Uh-huh.
1: Maar het is heel anders dan een commerciële galerie.
0: Ja.
1: En voor mij persoonlijk heel interessant om juist zo'n plek te zoeken, te vinden en dat samen met hun op poten te zetten.
0: Ja, jullie zien natuurlijk al elkaars werk van tevoren.
1: Ja.
0: En maken daar de tentoonstelling op.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt het een keuze waar jullie dan alle drie heel erg tevreden over zijn? Of is er soms nog wel discussie over dingen?
1: Er is natuurlijk een discussie. In eerste instantie zijn we gelijkgestemd als het gaat over het concept wat we bedacht hebben en uitgeschreven hebben. En we kennen natuurlijk elkaars werk. Hè. Het is zichtbaar op internet en websites en noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus we weten al heel veel. Maar op het moment dat het geplaatst moet worden, dan zien we ook afmetingen, formaten, kleuren. En dan heb je wel een discussie van, zullen we dat wel zo doen? En wil je daar wel zo staan? En wordt het niet te vol of te veel van jou of te veel van mij? En dat soort zaken.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, dat is wonder wel heel goed gelukt.
0: Ja, oké. Okay. We praten zo meteen nog even verder over de tentoonstelling. Onder andere ook over de opening. Maar we gaan ook nog even naar muziek. En dat is Taylor Swift met The One.

0: Ja, dat was Taylor Swift met The One van het album Folklore. En ik praat nog steeds met Peter van den Berg over de expositie aanstaande zondag. De opening van Wonder to be Wonder, moet ik zeggen, in de Galerie de Kapberg. Peter, er staat ook in de tekst inderdaad de tentoongestelde abstracte werken. Dus jullie werken alle drie ook abstract.
1: Ja.
0: Ja, richten zich op schoonheid, de diversiteit en de wonderen van deze wereld. En dan toch echt wel ook gericht op de natuur. Maar als ik bijvoorbeeld naar Guus Conraads werk kijk, is dat ook heel erg abstract, hè?
1: Ja, die verkleint het zo erg dat hij met een paar lijnen probeert aan te geven, en vooral kleur natuurlijk,
0: ja,
1: wil aangeven wat hij tijdens het wandelen en tijdens het dwalen, wat hij ziet, en neemt dat mee naar huis en gaat daar aan de slag en vertaalt dat in een vorm.
0: Ja, van micro tot macro lees ik inderdaad ook over zijn werk.
1: Ja.
0: Ja, en Leonie van Zandvoort, prenten en wandobjecten, hè?
1: Ja.
0: Van allebei, maar dan ook de prenten in de zin van de druktechniek prenten.
1: Ja, druktechniek.
0: Ja.
1: En Leonie? Ja, Leonie is heel erg geïnteresseerd, zeg maar, in het detail. Wat je vindt, het blad, bladeren, takjes, takken. En dat komt heel erg aan de orde in haar werk.
0: Ja, en dan jouw werk inderdaad, die combinatie. Maar ik lees ook dat je ook tekening en videowerk maakt. Maar dat is niet te zien op deze expositie.
1: Ja, ja. Ja.
0: En wat bestaat, waar bestaat dat dan uit, die tekening en videowerk, los van even deze expositie?
1: Nou, de tekeningen, dat zijn in dit geval 8 stuks. Dat zijn meer schetsen, ideeschetsen.
0: Uh-huh.
1: Voor om dat verder uit te bouwen, uit te werken. En video's. Ik maak heel veel video's van een minuut. En uiteindelijk komen er een aantal interessante video's bij elkaar. Dan maak ik een compositie van. En uit 3 of 4 video's. En dat wordt een soort wandeling wordt er getoond. Vooral de vertraging, want het zijn heel langzame beelden.
0: Uh-huh.
1: Een vertraging, zeg maar, zoals je ook kunt wandelen. Maar waar het vooral om gaat, om het kijken en het zien en wat daar gebeurt en de veranderingen.
0: Ja, dus het dwalen om te verwonderen heet het ook niet voor niks.
1: Ja.
0: Ja. Nou, is aanstaande zondag de opening, hè? Zondag 16 augustus om 3 uur door Marieke van Es, de directeur van Kunstaanleiding Alkmaar.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder, denk ik, want Marieke is natuurlijk niet verbonden aan de Kapberg.
1: Nee. Het is heel leuk dat zij dat wil doen. En ze draagt ook de Kapberg een warm hart toe.
0: Ja.
1: Zoals zij dat doen. Al 54 jaar bestaan ze. En zij wil ook heel graag, zeg maar, een bijdrage leveren in activiteiten uit de omgeving. En om daar eens energie in te stoppen en daar ook een manier in te vinden dat ze dat onder de aandacht kan krijgen.
0: Ja, ja, we hebben haar ook wel eens in dit programma gehad, hoor. We kennen elkaar ook. En het is zeker belangrijk dat een directeur van een kunstuitlijn ook een warm hart voor de kunst heeft. Niet alleen dat, maar ook voor de omgevingen. En wat er in deze kop van ons Holland gebeurt aan kunst, en zeker hedendaagse kunst, is natuurlijk heel belangrijk dat ze ook blijft bestaan. En daar is Kapberg zeker een onderdeel van. Maar jullie kenden elkaar, jij en Marieke?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh ja.
1: Nee, ik kende wel de kunstuitleen.
0: Ja.
1: Ik ben daar ook meerdere malen geweest om te kijken, want zij doen daar ook presenteren ook tentoonstellingen.
0: Ja.
1: En dus zo zijn we achter haar naam gekomen en haar gevraagd van, zou je daar interesse in hebben om die opening te doen? En we hebben gisteren daar een gesprek over gehad en ze was heel enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat vertellen.
0: Ja, leuk. Het is aanstaande zondag om 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, en dan nog even de praktische zaken, want de Kapberg is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 9 september, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En daarna, wat zijn de plannen daarna? 20 september moet ik zeggen, sorry.
1: 20 september, ja. Daarna komt er weer een nieuwe tentoonstelling natuurlijk in de Kapberg. dat zal wel door blijven gaan. En gaan wij met drieën verder zoeken naar een andere plek. En die is al bekend. Dat zal een tentoonstelling worden in Den Bosch.
0: Ja.
1: En we zoeken nog een plek. En daar zijn we nog mee bezig. Om aan de, zeg maar, aan de noordkant, noordoostkant van Nederland. Om daar te zoeken. Dat kan Drenthe of dat kan Overijssel of Groningen zijn.
0: Ja, dus jullie hebben echt wel plannen om het voor te zetten.
1: Ja, we willen dit wel, wel verder uitdragen. En mensen kijken of de mensen daarvoor geïnteresseerd zijn. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Dat blijft toch altijd een doel.
0: Zeker voor abstracte kunst, denk ik. Dat is heel belangrijk dat dat wel onder de aandacht blijft.
1: Ja, het is niet eenvoudig. En we hebben het ook wel zo opgesteld dat zeg maar, dat mensen kunnen lezen waar het over gaat. En mensen mee kunnen nemen in het verhaal. En we zullen daar ook aanwezig zijn, zeg maar, bij de opening, maar ook bij de afsluiting. Als mensen vragen hebben, dat we die vragen kunnen beantwoorden. En mensen mee kunnen nemen in de gedachten van de kunstenaar.
0: Ja, mooi. Goed om te horen. Ik wens je heel veel succes. Ik noem het nog even Wonder to be Wonder. Dwalen om te verwonderen. In Galerie de Kapberg. Werk van Leonie van Zandvoort, Peter van den Berg en Guus Koenraad. Nog te zien tot en met 20 september. Dank je wel.
1: Goed, fijne dag.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Een lange agenda vandaag. Tot en met 30 augustus de expositie Het Maaiveld. Kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB Kunstenaarscentrum Bergen in Museum Kranenburg. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 30 augustus. Tot en met 2 september werk van Katrien Makens in het grafisch atelier Alkmaar. En dan tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dan ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Ook nog in Alkmaar, maar dan in de Hortus. Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB midden tussen de planten en de bloemen, de bomen en de prachtige Hortus in Alkmaar. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. Dan heb ik nog in Kranenburg in Bergen Iris Le Rutte, Alles verandert en niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren en planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. En dan als laatste ook nog in Kranenburg-Bergen werk van Bernard Essers. Dromen in het duin heet het. Een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Belgische landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat was Sheena Easton met You Could Have Been With Me. En daarvoor David Christie met Saddle Up van de LP. Het beste uit de top 40 van het jaar 1981-82. En dat denkt u natuurlijk, ja, dat geloof ik wel. Nee, maar serieus, we draaien hier nog steeds LP's uit onze platenkast. En ik heb Martijn Voorhout aan de telefoon. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even praten over Ode aan het Water, maar dat doen we even zo meteen. Want je bent fotograaf en grafisch vormgever?
1: Ja, fotograaf vooral.
0: Ja, fotograaf vooral, ja.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je al fotograaf?
1: Oeh, nou, dat is al een tijdje. Eigenlijk doe ik het al heel lang, ook eerst voor mezelf. En ik ben sinds 2010 ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie.
0: Ja.
1: Dus sinds die tijd een beetje wat meer professioneel.
0: Ja, en een fotoacademie in Amsterdam? Een vierjarige opleiding neem ik aan. Hoe lang duurde die opleiding?
1: Ja, vier jaar. Ja.
0: Ja, ja. Heb je altijd fotograaf willen worden?
1: Nou, dat niet. Ik heb fotografie altijd wel leuk gevonden. En op een gegeven moment ben ik cursussen gaan doen bij Art Jans in Alkmaar hier. En toen kwam ik erachter dat ik wel meer verhalen wilde vertellen met mijn fotografie. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik de fotoacademie doen om juist ook wat meer, zeg maar, verhalend te fotograferen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik daarmee begonnen ben.
0: Ja, en wat voor soort fotograaf ben je eigenlijk? Want ik zie portretten natuurlijk op je website. Maar verhalen in de zin van portret, of doe je nou ook nog andere thema's?
1: Nou, ik ben van origine ook marketeer. Dus ik vind het vooral leuk om, zeg maar, voor bedrijven het verhalende aspect daarin te doen. Dus niet alleen de portretten te maken, maar eigenlijk wel gewoon te vragen aan het bedrijf, wat wil je nou eigenlijk laten zien in je fotografie? En hoe gaan we dat vormgeven? En dat doe ik dan eigenlijk vooral voor mijn werk. En voor mijn vrije werk probeer ik echt wel een beetje het verhalende daarin te doen. En daar kwam ook de foto bij Ode aan het Water uit voort.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Hè? Het duurt nog tot en met 23 augustus, uit mijn hoofd. Ja, 23 augustus.
1: Ja.
0: En Ode aan het Water, het kunstatelier Alkmaar heeft natuurlijk elk jaar een thema. En omdat je ook wel water fotografeert, of heb je echt apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd?
1: Nee, ik heb niet apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd. Ik heb eigenlijk een langlopende serie. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan de vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Uh-huh.
1: En ik fotografeer eigenlijk plekken waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort. En dat doe ik dan op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als toen hij is neergestort. En dan hou ik een sluitertijd van 1 minuut aan.
0: Ja.
1: Zodat je eigenlijk een fotografische minuut stilte krijgt.
0: Uh-huh.
1: En dan zoek ik daar ook het verhaal van het vliegtuig bij. En wat je dan krijgt is dat je eigenlijk plekken hebt waar je normaal voorbij zou zijn gelopen. En nu wordt het opeens een heel interessant verhaal.
0: Ja, hoe kom je aan die informatie?
1: Ik zoek vooral, zeg maar, in de archieven, dus op internet. Mm-hmm. En daarin, ja, daar is al veel te vinden over de vliegtuigen. En sowieso is het heel erg goed gedocumenteerd als er een vliegtuig is neergestort. Dus er is nog best wel veel te vinden daarin.
0: Ja.
1: En soms vind je ook helemaal niks, hè? Dat kan ook gebeuren.
0: Zeker. Je noemt het ook project Luchtoorlog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Eerbetoon aan hen die neerstorten.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen?
1: Nou, ik was in 2016 met mijn vader en mijn broer naar Normandië toe, naar die landingsstranden.
0: Ja, voor D-Day.
1: Ja.

0: Ja, voor die day inderdaad. En dan was ik, de zomer daarvoor was ik met mijn gezin daar geweest. En toen viel het me eigenlijk al op, hè, dat eigenlijk alles gewoon weer zijn normale gang gaat. En er is daar natuurlijk wel heel veel herdenkingen. De begraafplaatsen, de herdenkingstenen. Dat is er wel. Maar we kunnen allemaal weer doen zoals we deden. Eigenlijk door die opoffering van die jonge mannen op die gebieden.
1: Ja.
0: En toen heb ik daar een aantal foto's genomen, waarbij je ook al een lange sluitertijd gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Juist om te laten zien, zeg maar, dat eigenlijk alles doorgaat. En als je een lange sluitertijd gebruikt, ja, de fotografen onder ons die zullen dat wel weten, dan wordt water wordt eigenlijk een soort zijdeachtig iets, hè, want water gaat natuurlijk altijd heen en weer.
1: Ja.
0: Dus ik had daar een foto gemaakt van een steiger die in het water is. Op een beetje een mistige dag, waardoor je eigenlijk heel duidelijk de steiger ziet. En er was toevallig een man aan het vissen. Maar daaromheen is eigenlijk alles, ja, alles wordt één kleur, één geheel.
1: Ja, het is bijna abstract.
0: Ja, ja. En toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk wel een heel mooi iets. Dus toen ben ik thuis daarover nagedacht van wat zou je er hiermee kunnen doen. En dan kwam ik eigenlijk op dat stukje van die vliegtuigen die hier overheen vlogen op weg naar Duitsland.
1: Mm-hmm.
0: Want er zijn hier in Nederland gewoon echt ontzettend veel vliegtuigen neergestort. Juist ook omdat veel routes over Nederland gingen. Als ze naar het Ruhrgebied gingen, dan vlogen ze over het zuiden van Nederland. En als ze naar bijvoorbeeld Berlijn of Hamburg gingen, dan vlogen ze over het noorden van Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Dus er zijn hier ook heel veel van die vliegtuigen neergestort. En toen dacht ik, ja, dan ga ik daarmee aan de gang. Om daar gewoon wat meer beeld voor te maken.
1: Ja, prachtig. Ik lees ook even op, hoor, want ik kijk natuurlijk ook even mee met je op de website van je. Er staat Crash van de Armstrong Whitworth, Whitley MKV en 1521, dat is het type vliegtuig, neem ik aan.
0: Ja.
1: En dan datum crash, 15 januari 1941, om 46, ja, nou, dat is het, 22 uur 46.
0: Ja.
1: En jij hebt dezelfde foto genomen, dezelfde tijd, hè, 15 januari ja. 2020, op hetzelfde tijdstip.
0: Ja.
1: En dan kun je onder het verhaal lezen van de foto en de crash.
0: Ja.
1: Ja, prachtig.
0: Ja. En ja. Sommige verhalen zijn ook echt, nou, dat zijn bijna jongensboeken, zeg maar. Met mensen, vliegeniers die dan opgepakt worden door de Duitsers. Of juist, zeg maar, door de verzet worden meegenomen. En dan ook weer via allerlei routes proberen terug te komen naar Engeland. Ja, het is echt fantastisch.
1: Ja, en voor deze tentoonstelling, Ode aan het Water, Ode aan het Water, inderdaad, Kunsthuis Leen Alkmaar. Wat voor foto, welke foto heb je nu ingeleverd?
0: Ja, daar heb ik een foto genomen aan Berg aan Zee. Want er zijn ook heel veel vliegtuigen, zeg maar, in de zee of in het IJsselmeer neergekomen. En deze is dan, zeg maar, ongeveer 30 kilometer ten westen van Berg aan Zee neergekomen. En dat was op 4 juni 1941 om 6:08. En ik heb dan de foto gemaakt op 4 juni 2019, ook om 6:08.
1: Mm-hmm.
0: En dan, het was een aanval, zeg maar, op de Duitse basis in Den Helder. Het vliegveld in Den Helder. En er zijn drie vliegtuigen die hebben daaraan deelgenomen. Drie Engelse vliegtuigen. En die zijn eigenlijk ook weer onderschept door Duitse vliegtuigen. Waarbij er twee dan voor Bergen aan Zee zijn neergestort. En één Duits vliegtuig is neergestort. Dus je hebt eigenlijk in een tijdsbestek van een paar minuten, het zijn eigenlijk 7, 8 levens weg.
1: Ja, in één klap weg eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is, als je erover na gaat denken, is dat natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En zeker ook met die grotere bommenwerpers. Ja, daar zaten er gewoon, bij wijze van spreken, 10 in een vliegtuig.
1: Ja, daar zat de hele bemanning in natuurlijk. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Ja.
1: Hele eenheden eigenlijk, ja.
0: Ja, ja. Ja, en ja, in onze ogen heel Spartaans. Hè. Kijk, in die tijd zal het heel modern geweest zijn, maar in onze ogen heel Spartaans. Met een dunne aluminium wand tussen zeg maar, de binnenkant van het vliegtuig en de buitenkant. En allerlei luchtafweer en Duitse jagers en... Ja, het moet verschrikkelijk geweest zijn.
1: Ja, zeker. Nogmaals, ik vind het een hele mooie manier van herdenking. Omdat we inderdaad wel de grote herdenking altijd doen. 4 mei, 5 mei, D-Day vieren, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: Maar echt de menselijke kant, hè, de individuen, de mannen, zelf de geschillen die achterbleven. Dat horen we eigenlijk te weinig.
0: Nee, dat is ook zo. Het zijn de kleine verhalen die het er gewoon heel mooi maken.
1: Ja, zeker. We gaan nog even luisteren naar muziek. Blijf vooral hangen en dan praten we zo nog even verder.
0: Ja.
1: We gaan naar Roxy Music, The Midnight Hour.

0: dat was uit mijn platenkast Roxy Music. Met de middenoude van de LP Flesh and Blood. En ik praat nog steeds met Martijn Voorhout over zijn fotografie. Ode aan het water en zijn prachtige project. Is dat de eerste keer dat je meedoet aan Ode aan het water in de kunstuitleen, Martijn?
1: Ja, voor mij is dit wel de eerste keer, ja.
0: Ja, en exposeer je vaker?
1: Nou, ik heb wel wat vaker geëxposeerd. Sowieso de eindexpositie bij de Fotoacademie. En ik heb ook een aantal keer op de kunsttiendaagse gestaan. Ook met dit project.
0: Ja.
1: En dat is ook wel heel grappig, of grappig. Maar het is leuk om te horen, zeg maar. Want daar komen natuurlijk ook veel toeristen. En die zijn ook eigenlijk allemaal positief over het project.
0: Ja, heb je ook wel, ja, ik vroeg me ook af, heb je ook wel contact met familie bijvoorbeeld van de overleden vliegeniers of bemanning die omgekomen zijn?
1: Nee, dat niet. Ik wil er wel een groter project van maken. Dus ik heb de eerste keer dat ik ermee geëxposeerd had, had ik ook gevraagd van, joh, is er een uitgever die dat interessant vindt?
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook nog wel een mooi ding, dat je er een boek van maakt. En ik ben begonnen met eigenlijk plekken wat meer in Noord-Holland, omdat dat ook redelijk het makkelijkst is, hè, als je uit Alkmaar komt. En ik ben nu ook wel bezig om plekken wat verder in Nederland te doen. Omdat het zo dan ook wel wat interessanter is voor bijvoorbeeld een boek. En ik probeer ook eigenlijk binnenkort om eens een keer contacten in bijvoorbeeld Engeland of Amerika te krijgen. Want zeker in Engeland is het natuurlijk heel erg gericht op traditie en herdenken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dat zou ook nog interessant zijn.
0: Zeker. Ja, het lijkt me ook inderdaad een heel een meerwaarde voor je project als je daar heel wat andere plekken ook weer behalve Nederland aan kan toevoegen.
1: Ja, ja. Ja, maar het is nog wel een heel gepuzzel, want je wil natuurlijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
0: Ja.
1: En soms is het is me ook al een aantal keer gelukt dat het door de drukte op de weg bijvoorbeeld, dat je net te laat bent.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is natuurlijk een hele uitzoekerij ook, ja.
1: Ja, ja, ja. En het is ook weer zo dat je natuurlijk niet kan, als je het wat verder in Europa doet, wordt het natuurlijk helemaal wel een gepuzzel en een geplan.
0: Ja, dat was een heel project.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dat is misschien in de verre toekomst, als ik wat meer tijd heb.
0: Ja, nou zou ik zeggen, kom dan vooral nog een keer langs en dan houden we gewoon een uitgebreid interview.
1: Ja,
0: ja. Ja. Hey, ja. De expositie in de kunstuitleen is natuurlijk nog tot 23 augustus. Wat zijn de reacties?
1: Nou, volgens mij wel goed. Ja, volgens mij wel goed.
0: Ja, er doen heel veel kunstenaars aan mee, hè? Meer dan 100. Ja. Hoe vind je dat? Want het is natuurlijk niet zo'n grote ruimte.
1: Nee, nee. Het was wel wat vol, zeg maar. Maar er zijn wel hele leuke dingen. En het is ook leuk om, zeg maar, al die verschillende dingen te zien. Want er stond ook bijvoorbeeld keramiek door. Het is altijd wel interessant hoe mensen natuurlijk een ode aan het water opvatten. Ga maar eens wat in keramiek maken op het gebied van water.
0: Ja, er zijn doen heel veel kunstenaars aan mee, amateurs en professionals. En natuurlijk ook heel veel disciplines.
1: Ja, ja. Zeker, ja.
0: Ja, er zitten ook wel installatieachtige dingen bij, film, schilderijen, et cetera.
1: Ja?
0: Ja. Ja, is dat voor jou wel belangrijk om te blijven exposeren in die zin, naast je gewone werk?
1: Ja, ja. Ja, want je wil, wat ik zeg, ik ben fotografie gaan doen vooral vanwege het verhaal. Dus je wil het verhaal ook wel vertellen. En ook wel horen hoe mensen het opvatten. Want dat maakt het juist zo leuk, dat je eigenlijk kan vertellen wat je aan het doen bent.
0: Mm-hmm.
1: En daar is zo'n expositie, die helpt daar ook zeker bij.
0: Ja, en wat zijn de toekomstplannen naast het project? Maar heb je nog exposities op stapel?
1: Nou, ik ben sowieso blijft dit project natuurlijk wel doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus hier ben ik wel nog een tijd mee bezig. Kijk, ik kan niet alle plekken fotograferen, maar ik probeer wel de interessante plekken zeker te fotograferen. Ik ben ook met een ander project bezig. Dat zijn 100 foto's in één. Over het het nadelige effect van social media. Hè, dat we daar allemaal elkaar aan het kopiëren zijn. En ik ben nog aan het nadenken over een nieuw project. Omdat ik altijd wel vind dat je je eigen ook moet ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet ook niet te lang bij één project stil blijven staan.
0: Ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk om heden ten dagen fotograaf te zijn? Omdat iedereen denkt ook te kunnen fotograferen?
1: Ja, Nou ja, dat maakt het wel lastig. Kijk, de waarde van fotografie is wel wat minder geworden. Zeker op het gebied van bedrijfsfotografie.
0: Ja.
1: Omdat er altijd wel iemand is die iemand kent die ook fotografeert. En het stukje AI wat erbij komt is natuurlijk ook
0: lastiger.
1: Ja. Maar ja, weet je, dan blijft natuurlijk wel het verhaal wat je wil vertellen belangrijk. Want AI maakt in principe gewoon generieke beelden.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En dan kan je wel prompten om het zo goed mogelijk naar jouw eigen verhaal te maken.
0: Ja.
1: Maar dan nog maakt die van jouw invoer een generiek beeld.
0: Ja, zeker. Er zit ook geen ziel in eigenlijk, hè?
1: Nee.
0: En wat... dus,
1: maar goed, ja, het is voor een bedrijf wel makkelijk.
0: Als je
1: snel een foto nodig hebt, dan kan je dat natuurlijk in AI snel maken.
0: Ja, dat kun je ook voorstellen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk ook kunstenaar. Je bent fotograaf. Compositie is belangrijk. Licht is belangrijk.
1: Ja.
0: Verhaal vertellen is belangrijk. Dus alles wat je erin stopt als mens, haal je er natuurlijk nooit uit met de AI.
1: Nee.
0: Bij deze nog even wel een shout-out voor alle fotografen en kunstenaars
1: zeker. Nou, sowieso alle fotografen en kunstenaars. Alle creatievelingen eigenlijk. Ook filmmakers. Ik werk veel met Pixel Universe in Haarlem.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn filmmakers. Nou, die worden door AI wordt dat ook steeds meer gemaakt, zeg maar.
0: Ja, overgenomen eigenlijk.
1: Ja, maar ik zeg altijd, je kan een foto nemen of je kan een foto maken.
0: Kijk,
1: en dat is wel een verschil.
0: Dat is zeker een verschil, ja.
1: Als je op het knopje drukt, dan neem je een foto.
0: Ja.
1: Maar als je alles met licht en modellen en noem maar op eromheen doet, dan maak je een foto.
0: Ja, ik vind het wel hele mooie.
1: Dat vind ik wel een groot verschil, ja.
0: Ja, zeker. Oké, ik noem nog even de expositie. Tot en met 23 augustus te zien in Kunsthuis Leen Alkmaar aan de Bergenweg natuurlijk. Het is bijna elke dag open. Ga vooral ook even kijken, hè. Dank je wel. En veel succes. En als het programma of als het project is wat groter wordt, laat het dan vooral weten.
1: Ja, nou, dan kom ik graag weer een keer terug.
0: Doen we. Oké, dank je.
1: Jij ook, dank je wel.
0: Ja, en ik bedank natuurlijk heel hartelijk mijn gasten van vanavond. De telefonische interviews met Peter van der Berg in Galerie de Kapberg. Begint aanstaande zondag nog tot en met 20 september. En ga vooral ook nog even naar Kunsthuislijn Alkmaar voor ode aan het water. André, ook weer bedankt. Geniet nog van het mooie weer. Fijn weekend en graag tot de volgende Kunstcompleet. En maak er wat van, ook in de kunst.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
5: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Een Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De Viewer Tour Egmond op 27 en 29 november is deels al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijf en terrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
4: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante printjesdag.
3: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
4: Die bui zag je al hangen, al twee uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
3: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeer.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tebergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen.

Run!

0: Zorg voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een andere departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 360 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.